0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Pedja John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden Gott loven, en am gehoorzaam zijn.

oss Christus er vi simpelthen bekannt med Weihnachten. Vi vet at det er oss Gott, når det sie id es gekommen, oss en kleine Tent. Hei har den fysische Tjarpa, kreikse oss vi habe, hei vart jo bure, en han vast hei op, hei muss ich lere bicycle fore en skater, en no her dan schaft hei mit Josef Taub, mit Holtorbet, kreikse oss junges Ola Dono. Ober dan fange den ja unter andre. Hei lad sich deipo, en hei erst an en Lira, en hei wählt sich Menschen, wat hei lere will, en det sind utgewassene Menschen, einige von de sind befried. En viele Menschen wurde en, dat it erst de Messias, de Christus, wils sie seien ja de Wundertierchens, wat hei dat, en sie wälle am te erkennig machen. Ober de Schriftgelehrte en de Pharisäer, de gohne dan o Pontius Pilatus, en verlange, dat de soll dem Jesus Christus. En hei dat, en an du omkriegst, dann storf de, en wurd begroft, ober drei Dio Lothar, der kämpft hei dem Grof, en dann lebt hei weiter. En dort as Austro. En no dort, da sind die Jänger, ook de Frühlied, ook en schauf andere Menschen, de seien ja arm, no dem dort hei es abgestohne vom Daut. 40 Dio Lothar, dann haft hei sich mit seine Jänger tot beschlote, dort sie selle am Trafe bi Bethanien, en durchspragt hei ein Sehen über an, en dann heft hei ab, wat hei an der Wolke as, sie kenne am nicht mehr seien ja. En dan zijn er twee engel, die zeiden dat des Jezus wat waar hij terugkomen. En zij zijn zijn vrouw. Ober wat deed Jezus dan nu, want hij treedt je voor eerst in de hemel? De katechism zegt van dem heiland zien dreifacht het omt. De vrouw is, no dem de Heer Jezus dat erlezingswoord der gevierd heeft, wo hab wie am nu te betrachten? Als ons profeet, hohe priester en keinig. Hier is endlich nicht een schriftstuk ongejeefd, aber die waren Lothar kommen. En viele Menschen würden auch nicht weiter, was das meine dat, man wie sei, dat hei es ans Prophet, oder ans hohe Priester, oder tscheit nicht. Also, dat es gaut, man wie ans Schriftstecher abschlone daune, was sei daune, was dat meine dat. Wils Jesus es nu am Himmel, en wie verstohne, dat hei haft du an Amt, endlich meier aus eint. Also, wie wurde jeder ein von de Amter betrachte, en seine Worte Bibel davon sei dat. En dan woe je weiter, wat hij deed, en woeram dat alle taub neidig is. De nächste vrouw is, en wat bestond zijn profetische omt. Hij leerde ons den weg, tem zeilig worden. Hij prophezeit token vier dingen, en bekräftigt dort met wunderdoten. Denn dooran bestond am Olden Testament den profet zijn omt. En hier zijn twee schriftsteden ongejeefd. En dit eerste is, in Matthäus Kapitel 5, ich lese von 17 bis 19. Du sagst, Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen sie, Moses in gesagt, und dort, was der Prophet gelehrt habe, zu nicht zu machen. Ich sie nicht gekommen, dort eben sie zu bringen, aber zu erfällen. Verlot ihn doch ab. Solange das Himmel in ihr stohne, wird nicht der kleinste Bürgstuhl oder Punkt vom Gesatz gestrickt worden, aber dort alle erfällt es. Wenn irgendwer dat kleinste Gebot abheeft, en de Menschen so liet, de wordt am Himmelreich als de geringste te stone komen. Wer de Gebote oberhält en liet, wordt grauzene am Himmelreich. Dit is een Port van de Bergpredig. Dit is wo de Menschen so erstaunt werden, eber wo hij leere deid. En Adelje dachte sogar, dat dit wie een nieuwe leer. Also da werden zij door jen. Zij dachte da an, dort Gott wieder aufgekommen, ab dem Burg Sinai, in hat Moses dort das Gesetz gegeben. Und nu wird wer kommen, in an anders lehren. Die Schriften, was sie hatten, wie das Gesetz, in was die Propheten geschrieben hatten. Und sie wollen das nicht verloten, weil das ist kräftig. Und sie wollen nicht eine neue Lehre anfangen. Und Jesus sagt an, das ist auch nicht eine neue Lehre. Hei dat voll Fälle, was das Gesetz verlangen hat, in was die Propheten gesagt haben von ihm. Hij is gekomen als een profeet en hij is eindelijk zelfs een profeet. Profeeten deden niet meer bloos de mensen leren. Ober die worden eindelijk maakmal de mensen zeggen wat er passeren wordt in de toekomst. En zij kunnen dat doen, wils God geeft aan maakmal inzicht en wat hij doen wil. En Jezus deed dat ook. In Matthäus kapitel 20 lees ik waar 17 bij 19. En als Jezus op de weg naar Jeruzalem weer,
Neim hei sine 12 jenja a port en seta an. Tek de mol. Vi gone nu no Jerusalem, en de mensche sehn, wat on de schriftje lede en hohe priester aufgeleivert wora. En de wora am tem dout verurteile, de wora am de nechjude evajewe, dat de am verspotte, verheve en schritzje. En am dritten dag, wat hei wora abstone. Also, Jesus wist wat de fer am wir. Dit wir noch nicht passiert. In en dat buurk van de openbarung, dat is alle van Jesus, en wat er nog ver ons is. Dat is in de toekomst. Also Jesus is een profeet. Dat is eindelijk zijn ambt. Dan is de nächste vrouw, wat heeft de Heiland als priester gedaan? Hij heeft zichzelf als priester ten opfer gegeven. Hij bet voor zijn nofalja. Hij zeent de zinje. En hier zijn zes schriftstellen aangegeven. Dat eerste is Epheser Kapitel 5, 1 en 2. Als Gott seine Leibe kenja, streeft am immer ähnlich te worden. Sieht ein ander Gott, so als Christus ons Gott wir. In sein Leben für uns opfert als einen scheinen Geruch, an dem Gott einen Gefallen hat. Also Jesus ist ein Opfer geworden für uns. Hei wir dat Lamm, wat die Welt Sünd wird wahrnehmen. Im Oude Testament wird dat der hohe Priester wat de Ernstunde deit für de Menschen, für Gott. Dit wir wat Aaron befohlen wir. Dort wir Moses sein Bruder. Ta eine Tiet wir hei die hohe Priester. En hei wo de Menschen dann leide en Gottesdienst. En hei wo dok Opfer bringen. Manchmal für Danksagung, en andermal für ihre Sinn. Also im Nieuwe Testament is Jesus des hohe Priester. En hei is endlich dort Opfer geworden für uns. Hebräer Kapitel 9. 25 en 26. Hij brok zich ook niet immer ware opfer, zoals de hohe priester alle jaar met vreemdet bloed en dat allerheiligste nen jink. Zes had hij moest veel moe lieden van aanvang van de welt aan. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in en voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn enig opfer de zind evazied gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goed voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag, ook in de toekomst. Ober de hohe priester, die ook entverstonden voor zijn mensen en dat hij beet voor aan. En in Johannes kapitel 17 is in je bed wat Jezus bedet het. En dit is je rood eier, hij vastgenomen wordt en dan am verdampt wordt dat hij zal gekritzigd worden. Also eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan beet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze kapitel lezen. Ober ik wou proberen de wichtigste Verse door u te nemen en de verte lezen. Uit Johannes Kapitel 17. Ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar hemel en zegt, Voda, de tijd is gekomen. Merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de wereld, aber voor die, die du mij gegeven hast, wilst dat zijn dienen. Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlicht. Ik zie niet meer in deze wereld, aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, hel je voda, hou die zeker. En dienen nomen, den du mij gegeven hast, dat zij eenzend, zo als wie eenzend. En daarna van 15. Ik vreeu niet dafür, dat du aan uit deze wereld nemen zalst, aber dat du aan ferm beizen beworen zalst. Zij zijn niet van deze wereld. Je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Heil je aan in de waarheid. Dien woord is waarheid. Zo als du mij in de wereld nen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nen geschikt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus es zeer bekammert, am die wat am noval gedaan. Hij weet hij wordt gestorven. Dat hij wordt tegen de hemel voor. Hij wordt bij de vader zijn. Ober zijn jenja en andere wordt aan noval gedaan. Die doen zich ganz verloten op aan. En dat is ook zeer goud. Ober fysisch wordt hij niet meer bij aan zijn. En aan dat hij wordt de hohe priester deed. Hij heeft voor God de vader. En verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewaren. Hij zegt dat zo'n wordt te geloven komen. En zijn nomen, wat de geraad zijn van ihre Sünde,
de zullen bewaard blijven. Over hier bidt Jezus besonders voor zijn jenen, ook voor de vrouwen wat er zijn en die wat er dan rondom hem zijn. Over hij bidt ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt, en vers 20. Ik vreun niet bloos voor deze, over ook voor die, die durch er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du vader en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eens zijn, zodat de wereld dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij eens zijn mochten, zoals wij eens zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed bist, als du mij bist. Als er Jezus als zeer bekämmert, om al die wat er worden ten geloven komen, wanneer de apostel is worden ihre lief verbrengen, zonen wat er Luther worden, Christi genaamd worden. Hij wil hen wie zullen alle taub zijn. Krijg zo als een schoophoord bekämmert es om de ganze herd. De schoophoord bezorgt de jonge ook de oude, dat is dem zijne arbeid. En Jezus is bekämmert om ons, en doordurch brengt hij ons ver dem voda, en zijne gerechtigheid. En danach van vers 24. Voda, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, eier de welt ihren grond houdt. Gerechter Voda, de welt haft die nicht gekannt, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschenkt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat de lijf met die du mij goud wirst, en aan zijn mocht, en ik en aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinger naar de andere zijde van de Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hoge priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig, en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven, wat ons van dit erinnert doen. Römer Kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, der gestorven is. En meer als dood, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechter hand en bet voor ons. Dit is nu nodem dat Jezus zich rietzicht is. Hij deed voor ons beden, zoals wie een voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beden voor onze kinderen? Ik zei aan manchmal, ik word wensen dat zij ook voor ons beden doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beden doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk als Lukas Kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Aber wat is een zeeend? Dat kan mij als een mening hebben. Wanneer wie am Gottesdienst zijn, dan doe wie am zeeende. Wils wie doen dan wat erreicht is. En wanneer wie irgend wat doen wat erreicht is, tja wie daar berekenen dat God ons zeeende wordt. Dat meint, hij deed ons goudheid. Hij deed ons wat loven. Aber dat kan ook meinen, wanneer wat wordt apart gezet. Wat er wordt gebruikt worden, voor een helje leer, oder voor een helje ding, zoals dat ovenmol wordt apart gezet, dat koffel ook dat brood. Am koffel, door erst bloos werkelijke wien, oder zalfbeerno. En dat brood erst bloos je weinigje brood ohne heef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blauwt, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan apart gestalt door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jinger. Eier hij aan verloten deed. Zij zijn endlich mooi bloos je weinige mensen. Zij hebben ober Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan apart dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan en mij jenja maken. Dat is een helje zweck. Wie doen hier zonder stad sogar met onze kwartje gebieden? Dan hebben we nog Epheser Kapitel 1, 3 en 4. Ons Herr Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden. Dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke Segnungen geschenken heeft. Wils eier hij de welt den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige kinder te zijn. Dan is de nächste vraag, woran besteedt Christus zijn kennigliche Amt? Hij heeft geboten en rechten. Hij regiert zijn volk,
Hij deed zijn vriend uitroden. Hij bewoort en beloont de zinje. En hier zijn feierschriftstatje ongegeeft. Israël had een tjeinig verlangt. Zij wollen een tjeinig hebben. En God geeft aan Saul en aan tjeim David. En no dem weer Salomon. En dan weer er nog een grootschrift andere. Ober onja David wordt Israël zeer stoort. En ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias, een Christus, een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt werkelijk ja tjeinig zijn. Dat is wat de profeet Jeremia zei dat. Kapitel 23, vers 5 en 6. En de Herr verspreekt dat er wordt eine tijd komen, dan wordt hij einen, die van David afstamt, en die recht handelt, zum tjeinig maken. Die wordt regieren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht am land vieren. Te dem zijn tijd wordt Juda je helpen zijn, en Israël wordt ongesteerd leven. Dem tjeinig zijn nomen wordt de Herr, der dem wie gerecht zijn. Jezus zei te Pontius Pilatus, dat hij wie een tjeinig, ober nicht van deze welt. Want Jezus redde dat, hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze zeil. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef junt een nieuw gebouwd. Je zal junt ondereinander goed zijn, krijg zo als ik junt goed gewaas zie. Zo zal je junt ook ondereinander leven. Wanneer je onder een ander goud zendt, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zendt. En dan ook nog 1 Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regieren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een tjeinig, krijgt zoals hij zegt. Ober nicht in deze welt. En dan is nog een schriftstuk, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de tjeinig te die aan de rechte ziet zeer, komt, je zendt van mijnem voordat je zendt. Of dat rek, dat voor jund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is een tjeinig, hij is ook een rechter, wil zij heeft de recht, en hij heeft de macht om dat doen. Also, ik had al gezegd, dat zijn tjeinig rek weer niet van deze welt. Dan is de laatste vrouw voor van deel, wat voor een tjeinig rek heeft Christus? Ab ihr da haft hei kein wörtliches Tjanikrek. Ober hei haft hier ein jästliches Gnodenrek. En de mensche, die an am gleibe. Hei haft am Himmel ein herrliches Dreck. En hei wort all die an am gleibe, door ernen führe. En hier sind ware Feierschriftstede ongegeeft. Johannes Kapitel 18, Vers 36. Jesus said, mein Tjanikrek is nicht von dieser Welt. Wann mein Tjanikrek von dieser Welt wär, würde meine Diener gekämpft haben, dort ich von der Jüde nicht festgenommen wird. Aber mein Tjeinigrich ist nicht von dieser Welt. Dort ist, was ich all eier gesagt hat. Und du hast noch mehr. In welche von den Dingen hat wir all gelesen? Aber dort lohnt sich auch noch einmal zu lesen. Jeremia Kapitel 23, Vers 5. Und der Herr verspricht, dort da wird eine Zeit kommen, dann wird er einen, der von David aufstammt, und der recht handelt, zum Tjeinig merken. Die wordt regieren en wijs handelen en wordt en je recht am land vieren. 1 Korinther 15, 25. Hij moet einfach regieren, wat God al zijn vriend wordt on je zijn feit gelegd hebben. En dan nog eenmaal Matthäus 25, 34. En dan wordt ik eigenlijk te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zendt van mijn voordat je zendt, of dat rek dat verjund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is treden om hemel gevoren, en hij is nu bij zijn voda. Ober dat meint niet dat hij geen arbeid heeft. Hij heeft eindelijk een dreifachtje ambt. Hij is profeet, priester en tjeinig. En de tjeinig heeft versproken terug te komen. En hij is goed bekend met deze stad waar wij wonen. En to onze tijd, wanneer wij nu onja genood stonden doen, dan deed hij aanstonden voor ons, ver God, dem voda. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. In China kämpft nun vor, bitte der Jesus Christus. China kann nur Gott kommen, bitte der dem hohen Priester. Und nun ist Jesus ans hohe Priester geworden. Und dort ist woran, wann wir beten in Jesu Namen. Also, Dankeschön, Herr, dass du bist ans Priester, ans Prophet und ans Tjeinig, nu im Himmel. Und stehst ein für uns. Dort beten wir in Jesu Namen. Amen.